0: Roma, Roma, ma gaga, oulala, wat jouw bij Roma.
1: Radio Vibo.
2: Radio Vibo. Dink invite to meet you, Len.